0: dat dan vind ik dat ik de genre ja, ik kan niet zo'n beetje terug voor mijn rug niet staan. Dat ik de hele zin naar zo'n wat laat doen.
1: Nou,
0: vader, ik
1: heb
0: nog een tip. Het is duur voor je zin, dat je een drie voor mij, hoor. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip. Ik heb nog een tip.